0: niveau wordt dubbel daffel gaan vannacht. Een klein beetje anarchie in de ziel. En Notre Dame luidt anders. Ze lacht in hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.